Dit is Radioland van Baas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics non-stop.

0: Strand van Waas.
1: De zomer is van jou.
2: We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.

Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop. Dit is een nieuw

0: Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
2: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
1: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
2: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
0: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16 of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Soultracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
5: Soultracks, elke zaterdagavond 3.

reclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

Nederland. Voedzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voedverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voedverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voedverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voedzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voedzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Hevig onweer heeft vooral het centrum van ons land getroffen. Straten en kelders liepen onder, onder meer in Brussel en Antwerpen. Er was ook een deel van de ring versperd door het water. In Kalmthout zijn 20 kinderen geëvacueerd uit een schuur waar ze kampeerden. De bliksem was er ingeslagen. Twee kinderen moesten met brandwonden naar het ziekenhuis. Er waren ook hevige windstoten. In Charleroi is tot 108 per uur gemeten. In Brussel heeft de brandweer de interventies voor niet dringende stormschade vannacht stopgezet. De brandweerteams waren uitgeput, schrijft de VRT. In de loop van de dag werken ze die interventies verder af. Door het voorspelde onweer waren nogal wat evenementen en optredens in open lucht afgelast. Zo is Werchter Boutique stilgelegd nog voor Katy Perry zou optreden. Paradise City in Steenokkerzeel, Couleur Café in Brussel en Dreambeats in Kortemark gingen ook vroeger dicht. En ook in Oudenaarde zijn optredens afgelast op de Adriaan Brouwer bierfeesten. In Oostende zijn 7 mensen naar het ziekenhuis gebracht bij een brand in een appartementsgebouw. 1 bewoner raakte zelf buiten, maar het gezin dat boven het brandende appartement woont kon geen kant uit. Zij zijn met een ladderwagen naar buiten gehaald. In Venezuela is een jongetje van 11 levend teruggevonden van onder het puin, 3 dagen na de aardbevingen. Reddingswerkers konden hem vannacht bevrijden. Bij de aardbevingen zijn nu al zeker 1500 mensen omgekomen, maar tienduizenden zijn nog vermist. De Rode Duivels treffen op het WK voetbal in de 16e finales Senegal. Dat is de 3e in de groep van Frankrijk en Noorwegen en het is de winnaar van de Afrika Cup. De wedstrijd is woensdagavond 10 uur onze tijd. En op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal 0-0 gelijk gespeeld. Beide gaan door. Congo gaat ook door als beste 3e na een 3-1 zege tegen Oezbekistan. Argentinië versloeg Jordanië met 1-3 en Algerije en Oostenrijk speelden 3-3 gelijk. Beide gaan door. Zonnig en warm tot 32 graden. Aan zee is het tot 24 graden. Vanmiddag kan het wel regen of onweren. Morgen een graad of 25 met wat zon. Daarna iets meer kans op regen.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Rijnaarspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Serge van Brakel.
5: Dit is een nieuw
0: Radio Land.

Een hele goede morgen allemaal. Welkom bij Radio Land van Waas en ook welkom in de Wakker Waaslander Weekend op deze laatste zondag van de maand juni. Die we begonnen zijn met Bruce Hornsby en The Range en The Way It Is. Ontbijtmuziekjes die krijgen jullie van mij van Lenny. René Vroeger die komt langs en dit zijn The Crusaders en Streetlife.

0: De zomer is van jou. Van jou.
1: Radioland van Waas.
0: De wakkere Waaslander. Ook in het weekend. Met Serge van Brakel.

Heijbrek ooit de volledige studio af van Avro Stopop. Het was niet tijdens dit liedje, maar wel toen hij zijn single Lust for Life kwam promoten. We hoorden Iggy Pop en The Passenger uit 1977. En deze man hebben we onlangs nog live mogen meemaken in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Hier is Christopher Cross en All Right.

Back to Black, Amy Winehouse was dat. Nog een maand ongeveer en dan komt Diana Ross naar de Lokerse feesten. Want op vrijdag 31 juli staat ze dan op de mainstage vanaf 22:30 tot middernacht. Hier is Miss Diana Ross nog eens met I'm in Love Again.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

Wakker Waaslander Weekend. Daar luister je naar met zo net Wet Wet Wet en Julia Says. En dit was vorig jaar een echte zomerhit. Althans toch hier bij Radioland van Waas. Belle Perez en Let the Sun.

deze zomerhit van vorig jaar van Belle Peris zijn we toegekomen aan de bekende jarige van vandaag, 28 juni. Elon Musk is jarig, hij wordt er 55. De Amerikaanse acteur Steve Burton, die is jarig, die wordt er 56. Acteur John Cusack, die wordt er 60. En de actrice Katie Bates, die wordt 78 vandaag. En we hebben een 100-jarige, namelijk de Amerikaanse acteur, komiek en filmregisseur Mel Brooks. En Mel Brooks heeft ook een paar plaatjes gemaakt. Hier is er één van It's Good to Be the King.

0: zomerse klanken en zo hoort het ook op dagen als deze. Je hoorde de Gibson Brothers en Latin America. Bruno Mars die komt eraan met 24 Magic. Een van de laatste nummers van het eerste gedeelte van de Wakker Waaslander Weekend na de OJ's en de Backstabbers. Tot zo.
1: De Wakkere Waaslander, ook in het weekend, met Serge van Brakel.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Hevig onweer heeft vooral het centrum van ons land getroffen. Straten en kelders liepen onder meer in Brussel en Antwerpen. Er was ook een deel van de ring versperd door het water. In Kalmthout zijn 20 kinderen geëvacueerd uit een schuur waar ze kampeerden. De bliksem was er ingeslagen. Twee kinderen moesten met brandwonden naar het ziekenhuis. Er waren ook hevige windstoten. In Charleroi is tot 108 per uur gemeten. In Brussel heeft de brandweer de interventies voor niet dringende stormschade vannacht stopgezet. De brandweerteams waren uitgeput, schrijft de VRT. In de loop van de dag werken ze die interventies verder af. Door het voorspelde onweer waren nogal wat evenementen en optredens in open lucht afgelast. Zo is Werchter Boutique stilgelegd nog voor Katy Perry zou optreden. Paradise City in Steenokkerzeel, Couleur Café in Brussel en Dreambeats in Kortemark gingen ook vroeger dicht. En ook in Oudenaarde zijn optredens afgelast op de Adriaan Brouwer bierfeesten. In Oostende zijn 7 mensen naar het ziekenhuis gebracht bij een brand in een appartementsgebouw. 1 bewoner raakte zelf buiten, maar het gezin dat boven het brandende appartement woont kon geen kant uit. Zij zijn met een ladderwagen naar buiten gehaald. In Venezuela is een jongetje van 11 levend teruggevonden van onder het puin, 3 dagen na de aardbevingen. Reddingswerkers konden hem vannacht bevrijden. Bij de aardbevingen zijn nu al zeker 1500 mensen omgekomen, maar tienduizenden zijn nog vermist. De Rode Duivels treffen op het WK voetbal in de 16e finales Senegal. Dat is de 3e in de groep van Frankrijk en Noorwegen en het is de winnaar van de Afrika Cup. De wedstrijd is woensdagavond 10 uur onze tijd. En op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal 0-0 gelijk gespeeld. Beide gaan door. Congo gaat ook door als beste 3e na een 3-1 zege tegen Oezbekistan. Argentinië versloeg Jordanië met 1-3. En Algerije en Oostenrijk speelden 3-3 gelijk. Beide gaan door. Zonnig en warm tot 32 graden. Aan zee is het tot 24 graden. Vanmiddag kan het wel regen of onweren. Morgen een graad of 25 met wat zon. Daarna iets meer kans op regen.
2: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
3: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
4: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
3: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
4: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
2: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
6: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
7: Soul Tracks, elke zaterdagavond.

radioreclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Serge.

Goedemorgen allemaal, net 9 uur geweest op deze zondagmorgen. En we worden wakker met Boudewijn de Groot en een B-kantje trouwens van een nummer uit 1968, namelijk De Waterdrager. Het is pas in 1972 dat de plaat opnieuw wordt uitgebracht en een grote hit wordt in Nederland en ook in Vlaanderen. Een ontbijt, dat kunnen we niet aanbieden, maar de muziek daar rond des te meer. Muziek van onder andere George Benson, Odyssey, we hebben Los Lobos en ook Jolemaire plus Floes. Maar eerst Simply Red en A New Flame.

Het is muziek die regelmatig terugkomt in Soul Tracks in the Mix. Deze van George Benson en Gimme the Night. Trouwens, de volgende ook van Odyssey. En daar wil ik nog wel iets over zeggen, want het programma De Wakker Waaslander Weekend stopt nu voor een maand of twee. Maar voor de fans van Soul Tracks in the Mix, dat programma blijft wel degelijk lopen. Elke zaterdagavond vanaf 7 uur.

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken op maatgemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
2: Radio Land van Waas.
3: De nummer 1 in hits en classics. Dit is

Een streepje filmmuziek kregen jullie te horen uit de biografische film La Bamba over het leven van de rock'n'rollster Ritchie Valens. Je hoorde Come On, Let's Go, gebracht door Los Lobos. En dit is Belgisch, Jean Lemaire plus Floes, et je viens te dire que je m'en vais.

0: Ze had al heel wat hits, maar voor deze Flowers kreeg ze uiteindelijk een Grammy Award. Miley Cyrus was dat. Na de lokale agenda met Ronnie zijn we helemaal terug met Daryl Hall.
1: Van donderdag 11 juni tot en met zondag 5 juli, gespreid over 3 weken, zijn er geweldige openluchtshows op het podium van de Casino Kiosk in de Stationsstraat in Sint-Niklaas. Gezelligheid is het codewoord tijdens Great Gigs in the Park. Want voor elke concertavond worden slechts 700 tickets aangeboden. Je vindt alle info op decasino.be. Van zaterdag 4 juli tot en met maandag 21 juli strijkt de zomervoor neer op de Grote Markt in Sint-Niklaas. Hier kan je naar hartelust uitleven op de verschillende attracties en genieten van heerlijk kermislekkernijen. Tijdens de zomervoor organiseert de stad ook dit jaar een prikkelarm moment. En dat is op maandag 13 juli vanaf 3 uur tot 6 uur. Het centrum van Sint-Niklaas bruist deze zomer. Op zaterdag 27 juni, 18 juli en 22 augustus wordt de Grote Markt een sfeervolle ontmoetingsplek waar je kunt rondkuieren, proeven en genieten. In de Stationsstraat snuister je dan tussen unieke brokante vondsten en op het Stationsplein vind je een gezellige rommelmarkt. Alle info is te vinden via www.ontdeksintniklaas.be.
2: Van Waals. De Wakkere Waaslander. Ook in het weekend. Met Serge van Brakel.

Donnie Elbert voor een keertje met een nummer dat we kennen van de Four Tops, I Can Help Myself. En hier is de helft van het duo, Devil Hall, helemaal alleen, of anders gezegd, all by myself.

Het wordt een leuke zomerdag vandaag, zondag, met comfortabeler weer dan de afgelopen week. Temperaturen tussen de 26 en de 28 graden. Ideaal dus om buiten te komen zonder dat je meteen gaat wegsmelten. In ieder geval, don't blame it on the sunshine, just blame it on the boogie. Hier is Big Fun.

Michelle Marie was dat in Run To Me. Nog even zeggen dat dit de laatste Wakker Waaslander weekend is voor dit seizoen. We zijn er graag terug natuurlijk in september. Vanaf dan ook weer elke zaterdag en zondagmorgen te beluisteren tussen 8 en 10.

0: En met Gloria Estefan en de Miami Sound Machine en The Rhythm Is Gonna Get You neem ik afscheid. Bedankt om te luisteren. Er is vanavond ook weer een aflevering van De Zachte Zijde met 2 uur lang de mooiste love ballads van toen en nu. Non-stop aan elkaar. En ook dat programma blijft
1: Radio Land van Waals
0: lopen. Een fijne vakantie allemaal.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Hevig onweer heeft vooral het centrum van ons land getroffen. Straten en kelders liepen onder, onder meer in Brussel en Antwerpen. Er was ook een deel van de ring versperd door het water. In Kalmthout zijn 20 kinderen geëvacueerd uit een schuur waar ze kampeerden. De bliksem was er ingeslagen. Twee kinderen moesten met brandwonden naar het ziekenhuis. Er waren ook hevige windstoten. In Charleroi is tot 108 per uur gemeten. In Brussel heeft de brandweer de interventies voor niet dringende stormschade vannacht stopgezet. De brandweerteams waren uitgeput, schrijft de VRT. In de loop van de dag werken ze die interventies verder af. Door het voorspelde onweer waren nogal wat evenementen en optredens in open lucht afgelast. Zo is Werchter Boutique stilgelegd nog voor Katy Perry zou optreden. Paradise City in Steenokkerzeel, Couleur Café in Brussel en Dreambeats in Kortemark gingen ook vroeger dicht. En ook in Oudenaarde zijn optredens afgelast op de Adriaan Brouwer bierfeesten. In Oostende zijn 7 mensen naar het ziekenhuis gebracht bij een brand in een appartementsgebouw. 1 bewoner raakte zelf buiten, maar het gezin dat boven het brandende appartement woont kon geen kant uit. Zijn zij met een ladderwagen naar buiten gehaald. In Venezuela is een jongetje van 11 levend teruggevonden van onder het puin, 3 dagen na de aardbevingen. Reddingswerkers konden hem vannacht bevrijden. Bij de aardbevingen zijn nu al zeker 1500 mensen omgekomen, maar tienduizenden zijn nog vermist. De Rode Duivels treffen op het WK voetbal in de 16e finales Senegal. Dat is de 3e in de groep van Frankrijk en Noorwegen en het is de winnaar van de Afrika Cup. De wedstrijd is woensdagavond 10 uur onze tijd. En op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal 0-0 gelijk gespeeld. Beide gaan door. Congo gaat ook door als beste 3e na een 3-1 zege tegen Oezbekistan. Argentinië versloeg Jordanië met 1-3. En Algerije en Oostenrijk speelden 3-3 gelijk. Beide gaan door. Zonnig en warm tot 32 graden. Aan zee is het tot 24 graden. Vanmiddag kan het wel regen of onweren. Morgen een graad of 25 met wat zon. Daarna iets meer kans op regen.
2: Weer of geen weer? Hou in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen.
3: Denk ramen en deuren.
2: Door de eigen fabricatie in Reinaerts Aluminium is topkwaliteit gegarandeerd. Of kiest u voor onze kwalitatieve PVC-ramen? Maar ook voor veranda's en pergola's kan u terecht, evenals voor de plaatsing van rolluiken, screens, balustrades, vliegramen en poorten. Vink ramen, deuren en veranda's. Steeds stipt geleverd en perfect afgewerkt. Voor meer info kijk op www.marcelvink.com.
3: Vink ramen en deuren in PVC of aluminium. Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Prachtig 80. Het beste van de jaren 80. Non-stop.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

0: Zorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: Prachtig, 80. Only 80s hits.

0: Dit is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Hevig onweer heeft vooral het centrum van ons land getroffen. Straten en kelders liepen onder, onder meer in Brussel en Antwerpen. Er was ook een deel van de ring versperd door het water. In Kalmthout zijn 20 kinderen geëvacueerd uit een schuur waar ze kampeerden. De bliksem was er ingeslagen. Twee kinderen moesten met brandwonden naar het ziekenhuis. Er waren ook hevige windstoten. In Charleroi is tot 108 per uur gemeten. In Brussel heeft de brandweer de interventies voor niet dringende stormschade vannacht stopgezet. De brandweerteams waren uitgeput, schrijft de VRT. In de loop van de dag werken ze die interventies verder af. Door het voorspelde onweer waren nogal wat evenementen en optredens in open lucht afgelast. Zo is Werchter Boutique stilgelegd nog voor Katy Perry zou optreden. Paradise City in Steenokkerzeel, Couleur Café in Brussel en Dreambeats in Kortemark gingen ook vroeger dicht. En ook in Oudenaarde zijn optredens afgelast op de Adriaan Brouwer bierfeesten. In Oostende zijn 7 mensen naar het ziekenhuis gebracht bij een brand in een appartementsgebouw. 1 bewoner raakte zelf buiten, maar het gezin dat boven het brandende appartement woont kon geen kant uit. Zij zijn met een ladderwagen naar buiten gehaald. In Venezuela is een jongetje van 11 levend teruggevonden van onder het puin, 3 dagen na de aardbevingen. Reddingswerkers konden hem vannacht bevrijden. Bij de aardbevingen zijn nu al zeker 1500 mensen omgekomen, maar tienduizenden zijn nog vermist. De Rode Duivels treffen op het WK voetbal in de 16e finales Senegal. Dat is de 3e in de groep van Frankrijk en Noorwegen en het is de winnaar van de Afrika Cup. De wedstrijd is woensdagavond 10 uur onze tijd. En op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal 0-0 gelijk gespeeld. Beide gaan door. Congo gaat ook door als beste 3e na een 3-1 zege tegen Oezbekistan. Argentinië versloeg Jordanië met 1-3. En Algerije en Oostenrijk speelden 3-3 gelijk. Beide gaan door. Zonnig en warm tot 32 graden. Aan zee is het tot 24 graden. Vanmiddag kan het wel regen of onweren. Morgen een graad of 25 met wat zon. Daarna iets meer kans op regen.
2: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelman. Straat 11 in Sint-Niklaas.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu

platenbazen kunnen ook al eens missen. Zo werd dit nummer in het verleden te vreemd bevonden en dachten ze dat het nooit een hit zou worden. Het tegendeel werd bewezen in 1983 met deze Safety Dance. Je hoorde Man Without Hats. En zo is het middagprogramma geopend. Laatste aflevering voor de zomerstop, zeg maar, voor deze 28e juni. Welkom erbij. In dit uur een triple throwback en al de muziek onderweg van Lenny Kravitz, Harry Styles en deze Ed Sheeran. Perfect.

Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over, tot ze zijn uitverkocht. De hittegolf zorgt in Frankrijk voor opvallende taferelen. Bij de opening van een Action in Parijs ontstond een ware stormloop op goedkope ventilatoren en mobiele airco's. Binnen 5 minuten waren alle toestellen uitverkocht en bij het geduw en getrek raakten zelfs enkele mensen gewond. De zoektocht naar verkoeling leek volgens getuigen wel oorlog. Voor de hits en classics bij Land van Waas moet je niet vechten. Je krijgt er nu meteen eentje van de OJ's, Love Train.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.

0: Dat was hier even Focus op de liefde, Love is on my mind. Bracht ons bij de eerste triple throwback voor vanochtend. We bezoeken jaartal 1975, zo dadelijk met drie platen. Eerst met een nieuwsfeitje van 24 oktober 1975. Op deze dag leggen duizenden vrouwen in IJsland om 10 à 12 het werk neer voor de rest van de dag. Zij hebben op dat uur 64% van hun werktijd volgemaakt en protesteren tegen het feit dat vrouwen gemiddeld 64% te verdienen van het gemiddeld loon van mannen. En dan de eerste plaat uit 1975. Dat is er eentje van Van McCoy en The Hustle.
1: Triple throwback. Triple throwback. Triple throwback.

Ook in Lokeren longt de zomer. Je kan je opnieuw inschrijven voor de zomeravondtochten. Zo is er een welzijnswandeling, het oorlogsverleden van Lokeren, de Heirbrug en zijn molens, een beestige fietstocht en achter de schermen van de Lokerse feestweek. Inschrijven, dat kan je doen via visitlokeren.recreatex.be of bij Visit Lokeren op de Markt 15. Meer info op 09-235-31-05. Verspreid over de weekends van 4, 5, 10 en 12 juli vormt de Grote Markt in Sint-Niklaas het decor van een reeks gratis concerten met een feestelijk aanbod voor een breed publiek. Op zaterdag 4 juli is daar onder andere Best of Belgium Beats, DJ Peter Lutz en ook Top Guns. En op zondag 5 juli de Party Kids, Zita, Belle Perez en ook nog DJ Funkhauser. Meer info op www.ontdeksintniklaas.be. Met 13 opvallende en kleurrijke buurtbudgetborden, verspreid over evenveel Lokerse buurten, geeft de stad Lokeren het startschot voor een nieuwe editie van het burgerparticipatieproject Buurtbudget Maak Lokeren Mee. In totaal is er €195.000 voorzien om ideeën van Lokeraars te realiseren en buurten nog aangenamer te maken. Tussen nu en eind augustus is er de brainstormperiode. Tussen 1 september en 31 december kunnen de projectideeën ingediend worden. Van 1 maart tot 30 april volgend jaar kan je stemmen op je favoriete buurtproject. En tussen juni volgend jaar en september 28 is er de uitvoeringsperiode voor het gewonnen buurtproject. Alle info vind je op denkmee.lokeren.be.

0: deze zomer is een zomer met extra veel muziek. Radio Land van
1: Bas. Triple Throwback.
0: Triple Throwback.
1: Throwback.

1975 van jaartal, daaruit de Festival Silver Convention nog eens op met Always Another Girl. En ook deze Eagles met One of These Nights kwam uit 1975. 1975 gebeurden er ook minder prettige zaken. 22 januari van dat jaar komen in de Filipijnse hoofdstad Manila 51 mensen om het leven bij een zware brand in een pruikenfabriek. De ramp behoort tot de dodelijkste industriële branden van dat jaar. The Music Sounds Great bij Land van Waas, zo dadelijk met Kirsty MacColl.

Jongste singeltje voor Camille bij Land van Waas, nu dat je weg bent. En dan veronderstel ik, met een beetje honger kan ik je terugvinden in de keuken. We zijn naar 12 uur aan het gaan, nieuws komt eraan. En eerst deze nog van Sean Kingston en Beautiful.

0: Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Tijdens het onweer van de voorbije nacht is een slachtoffer gevallen in Terhulpen in Waals-Brabant. Daar is iemand overleden toen een boom op een auto viel. Het onweer trok vanuit Henegouwen richting het centrum van het land en dan over de provincie Antwerpen. Op al die plaatsen heeft de brandweer heel veel interventies uitgevoerd. Voor blikseminslagen, ondergelopen straten en afgebroken takken. Tientallen evenementen zijn afgelast of stopten vroeger. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse basissen in Bahrein en in Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schondt Iran het tijdelijke akkoord dat de 2 landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. In Frankrijk zijn er sinds woensdag ongeveer 1000 doden meer geregistreerd dan normaal. Dat meldt het Franse Agentschap voor Volksgezondheid. Oorzaak is vooral de hittegolf in het land. Vooral 65-plussers zijn getroffen. Het aantal mensen dat thuis is gestorven is bovendien met 40% gestegen. Het gaat om voorlopige cijfers, het werkelijke aantal zal nog oplopen. Hitte wordt wel eens een stille doder genoemd, omdat het maar zelden als doodsoorzaak wordt aangeduid. De Nederlandse shorttracker Sven Roes wordt vermist. Volgens de Nederlandse politie is sinds gisteravond niets meer van hem vernomen. Hij is het laatst gesignaleerd aan een tankstation. De Nederlandse Schaatsbond houdt contact met zijn familie. Sven Roes is 26 jaar. Hij nam deel aan de Olympische Winterspelen van 2022. Hij raakte daarna geblesseerd aan zijn heup en won vorig jaar na een lange revalidatie EK zilver op de 1500 meter. Zonnig, later meer wolken met kans op een bui bij maximaal 32 graden vandaag. De volgende dagen zijn overwegend droog. Zon en wolken wisselen elkaar af dan bij aangename zomertemperaturen tot 26 graden.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
6: Soultracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
7: Soultracks, elke zaterdagavond.

Na een avondje stappen, half dronken op je hotelbed. En dat kan zo'n beetje voelen als Walking on the Moon. Het was de inspiratie voor dit nummer bij Sting. Zo zitten we in het tweede uurtje van Maaslands beste muziekmix op deze 28 juni. Welkom erbij, smakelijk eten als je aan tafel zit. Muziek onderweg van UB40, Bruno Mars en eerst deze Well Well Well en Duffy. Goedemiddag.

Geloof me, op gebied van werk krijg je er liever niet mee te maken. UB40 is namelijk het Britse werkloosheidsformulier. Dat waren ze nog eens met Higher Ground. Zonnig en warm weer op deze zondag, maar later kunnen vooral in het oosten stevige onweersbuien ontstaan. Vanavond en vannacht klaart het geleidelijk op. Vanaf maandag krijgen we opnieuw rustig zomerweer met veel zon en aangename temperaturen rond 25 graden. Ook dinsdag en woensdag blijven vrij warm, al is een lokale bui hier en daar niet uitgesloten. Someone, Somewhere in the Summertime, dat is een liedje van de Simple Minds. Dat komt eraan na deze van Smokey bij Land van Maas en Layback in the Arms of Someone.

0: 'Ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: 'S Avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, grijpt in Oost-Vlaanderen ook in jouw buurt op klaartjeskaas.be.
4: Voedzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voedverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voedverzorging, podologische onderzoeken op maatgemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voedverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voedzorgwaas.be of bel ons op 03 458 0999. Voedzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
5: Radio Land van Waas.
6: Waaslands beste muziekmix.
5: Dit is...

0: But you're just a boy.
1: If I Were a Boy, het is ondertussen alweer van 2008 geleden, deze plaat van Beyoncé. Niet één, twee, maar drie platen op een rij in onze volgende triple throwback. En daarmee gaan we naar jaartal 1991. Op 26 februari 1991 stelt Tim Berners-Lee de eerste webbrowser voor. Daarmee zet hij een beslissende stap in de ontwikkeling van het World Wide Web. Dat zou uitgroeien tot het internet zoals we het vandaag kennen. Van internet naar muziek. Eerste plaat uit 1991 is er eentje van The Farm en All Together Now.
2: Triple throwback.
3: Triple throwback.

Wat een muziek, hè? 1991. Toch wel een mooi jaartal. Fall at Your Feet van Crowded House kwam eruit. En ook deze Tom Petty en de Heartbreakers met Into the Great Wide Open. Op 13 juni 1991 komt tijdens de US Open een toeschouwer op het leven nadat hij wordt getroffen door een blikseminslag. Het tragische incident behoort tot de meest uitzonderlijke ongevallen uit de geschiedenis van het toernooi. Van 1991 terug naar recenter werk. Nick Schilder staat voor je klaar met Dive.

Deze kapoentjes waren ons nog in het donker aan het proberen zetten. Justy, Jackstyle en John, turn the lights off. Dat gaan we niet doen. Ik ga me wel klaarmaken voor het laatste uurtje van Waaslandse beste muziekmix voor deze 28e juni. Zo dadelijk na het nieuws van 1 uur. Daarnaartoe met Gary Hellewel. It's

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Tijdens het onweer van de voorbije nacht is een slachtoffer gevallen in Terhulpen in Waals-Brabant. Daar is iemand overleden toen een boom op een auto viel. Het onweer trok vanuit Henegouwen richting het centrum van het land en dan over de provincie Antwerpen. Op al die plaatsen heeft de brandweer heel veel interventies uitgevoerd. Voor blikseminslagen, ondergelopen straten en afgebroken takken. Tientallen evenementen zijn afgelast of stopten vroeger. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse basissen in Bahrein en in Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schondt Iran het tijdelijke akkoord dat de 2 landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. In Frankrijk zijn er sinds woensdag ongeveer 1000 doden meer geregistreerd dan normaal. Dat meldt het Franse Agentschap voor Volksgezondheid. Oorzaak is vooral de hittegolf in het land. Vooral 65-plussers zijn getroffen. Het aantal mensen dat thuis is gestorven is bovendien met 40% gestegen. Het gaat om voorlopige cijfers, het werkelijke aantal zal nog oplopen. Hitte wordt wel eens een stille doder genoemd, omdat het maar zelden als doodsoorzaak wordt aangeduid. De Nederlandse shorttracker Sven Roes wordt vermist. Volgens de Nederlandse politie is sinds gisteravond niets meer van hem vernomen. Hij is het laatst gesignaleerd aan een tankstation. De Nederlandse Schaatsbond houdt contact met zijn familie. Sven Roes is 26 jaar. Hij nam deel aan de Olympische Winterspelen van 2022. Hij raakte daarna geblesseerd aan zijn heup en won vorig jaar na een lange revalidatie EK Zilver op de 1500 meter. Zonnig, later meer wolken met kans op een bui bij maximaal 32 graden vandaag. De volgende dagen zijn overwegend droog. Zon en wolken wisselen elkaar af dan bij aangename zomertemperaturen tot 26 graden.
2: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
2: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
3: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste de keuze.
4: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu...

de megahit The Only Way Is Up stond de druk hoog bij Yes. Toen moesten ze ook wijzen dat ze geen eendagsvlieg waren. En dat gebeurde met deze Stand Up For Your Love Rides. Welkom in het derde uurtje van Waaslands beste muziekmix. Tot aan 2 uur, onder andere nog een triple throwback en muziek van Clouseau, Sylvie Kroes en deze van Admiral Freebie en Nothing Else To Do.

Halfweg jaren 90, songwriter Bob Savenberg kreeg de inspiratie toen Clouseau moest optreden in het gelijknamige Nederlandse dorp. Dat was Zwentibold hier bij Land van Waas. The Summer Sounds Great met muziek van Jennifer Lopez, Talking Heads en eerst deze.

S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

0: Je hoort het, Jennifer Lopez geeft toelating om de radio een beetje harder te zetten. Let's Get Loud. En dat is misschien wel handig voor de volgende Triple Throwback. Naar 2002 gaan we. Op 28 april 2002 wordt de Amerikaanse zakenman Dennis Taito met een Russische raket gelanceerd als 's werelds eerste ruimtetoerist. Hij verblijft 8 dagen in de ruimte en schrijft daarmee geschiedenis als de eerste betalende reiziger in de ruimte. 2002, de muziek dan. Daar heb ik Emma Bunten, Nadenti Thomas en Miss California.
1: Triple Throwback. Triple.

Van woensdag 26 tot zondag 30 augustus staat Beveren in het teken van de Beverse feesten. 5 dagen lang kan je op 3 locaties terecht voor live muziek, straatacts en andere festiviteiten. Het Gravenplein wordt naar goede gewoonte omgetoverd tot festivalterrein voor Beveren Buiten. En vanaf 27 augustus komt de Grote Markt tot leven met optredens en activiteiten tijdens Beveren Markt. Een dag later strijkt ook de Grote Cirque neer op het oude Atletiekplein, waar je tot zondag kan genieten van straattheater. In aanloop naar de Grote Cirque vindt zoals de vorige jaren ook Cirque op Tour plaats. Van maandag 6 tot en met vrijdag 10 juli trekken de poëtische clown Brusco en het acrobatische duo Love and Salt achtereenvolgens langs Kruibeke, Haasdonk, Calo, Brugt en Melselen. En voor Beveren Buiten kan je tickets kopen via www.beverenbuiten.be. Elke dinsdagavond van 7 juli tot en met 18 augustus zakken opnieuw heel wat fijne artiesten af naar het Sint-Niklaas Romein de Vitspark. 7 artiesten mag Sint-Niklaas verwachten deze zomer, waaronder Paul Michiels en ook Ronnie Mossuze. Alle info vind je op www.parkies.be. De Reinhardtkring Daknam stelt voor de Vossenstreken Escape Room van 10 juli tot 31 augustus. Info is te vinden op www.reinhardtkringdaknam.be en van 10 juli tot 31 augustus zal die Escape Room op verschillende dagen geopend zijn, zodat jong en oud de uitdaging kunnen aangaan.

Sexual Guarantee, dat werd ons nog eens beloofd door Elcazar uit 2001. En daarnet ook de ex-Spice Girl Emma Bunton, die destijds ook het solopad even nam met What Took You So Long. Op 26 oktober 2002 moet de legendarische megadiscotheek Zillion in Antwerpen de deuren sluiten. De populaire club, jarenlang een begrip in het Belgische uitgaansleven, verdwijnt na een gerechtelijk onderzoek en financiële problemen definitief van het toneel. Wat vinden jullie ervan dat ik nog eens een plaat boven tover uit 1980? Het wordt er eentje van de Three Degrees met My Simple Heart.

Taylor Swift met Oplight. Zo zitten we op het einde van het programma. Meteen ook het einde, zeg maar, van het seizoen. Want vanaf volgende week is er de zomerprogrammatie bij Land van Maas. Dat betekent dat je natuurlijk al die summerhits non-stop na elkaar hoort in het weekend. Vanaf begin september ben ik er graag terug. Ik wens je een fijne zomer en een fijne zondag voor vandaag. Zo dadelijk na 2 uur met Christian Brisson en vanaf 5 uur Sandra. Met deze hier sluiten we af. Whenever, wherever. En Shakira,

0: is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Tijdens het onweer van de voorbije nacht is een slachtoffer gevallen in Terhulpen in Waals-Brabant. Daar is iemand overleden toen een boom op een auto viel. Het onweer trok vanuit Henegouwen richting het centrum van het land en dan over de provincie Antwerpen. Op al die plaatsen heeft de brandweer heel veel interventies uitgevoerd. Voor blikseminslagen, ondergelopen straten en afgebroken takken. Tientallen evenementen zijn afgelast of stopten vroeger. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse basissen in Bahrein en in Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schondt Iran het tijdelijke akkoord dat de 2 landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. In Frankrijk zijn er sinds woensdag ongeveer 1000 doden meer geregistreerd dan normaal. Dat meldt het Franse Agentschap voor Volksgezondheid. Oorzaak is vooral de hittegolf in het land. Vooral 65-plussers zijn getroffen. Het aantal mensen dat thuis is gestorven is bovendien met 40% gestegen. Het gaat om voorlopige cijfers, het werkelijke aantal zal nog oplopen. Hitte wordt wel eens een stille doder genoemd, omdat het maar zelden als doodsoorzaak wordt aangeduid. De Nederlandse shorttrekker Sven Roes wordt vermist. Volgens de Nederlandse politie is sinds gisteravond niets meer van hem vernomen. Hij is het laatst gesignaleerd aan een tankstation. De Nederlandse Schaatsbond houdt contact met zijn familie. Sven Roes is 26 jaar. Hij nam deel aan de Olympische Winterspelen van 2022. Hij raakte daarna geblesseerd aan zijn heup en won vorig jaar na een lange revalidatie EK Zilver op de 1500 meter. Zonnig, later meer wolken met kans op een bui bij maximaal 32 graden vandaag. De volgende dagen zijn overwegend droog. Zon en wolken wisselen elkaar af dan bij aangename zomertemperaturen tot 26 graden.
2: Deuren Von Veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
3: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
4: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
3: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
4: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
2: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Christian Brizet.

Een nog vrij warme zondagnamiddag, maar we zijn er weer. En dat tot 5 uur met de grootheids hier bij Radio Land van Maas.

Op stemmen bij elkaar, Bryan Adams en Melanie C. En deze When You're Gone. Straks even kijken wat er allemaal in de krant stond op deze 28e juni. Eerst deze hier van lang geleden. The Bee Gees en Tragedy.

28 juni van Haas, er breken in de Rotterdamse haven wilde stakingen uit om nieuwe schoenen en loonsverhoging. En dat vandaag in 1945. Duitsland ondertekent het Vredesverdrag van Versailles, waardoor de Eerste Wereldoorlog officieel is beëindigd. En dat vandaag in 1919. In Frankrijk verwerft de Belg Adolf Sax het patent op een 6 jaar eerder door hem uitgevonden blaasinstrument, de saxofoon. En dat vandaag in 1846. Bij een aanslag op het vliegveld van Istanbul verliezen 41 mensen het leven en raken 239 mensen gewond. En dat vandaag in 2016. De Franse president Mitterrand bezoekt de belegerde stad Sarajevo, dat vandaag in 1992. Israëlische troepen vallen de Gaza-strook binnen vandaag in 2006. En Lieve Gevaert richt in Mortsel een firma op van fotografische producten. En dat in 1894. En het eerste commerciële telefoongesprek via de satelliet vindt plaats tussen Europa en Amerika. En dat vandaag in 1965.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse Gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.
4: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
5: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Tijdens het onweer van de voorbije nacht is een slachtoffer gevallen in Terhulpe in Waals-Brabant. Daar is iemand overleden toen een boom op een auto viel. Het onweer trok vanuit Henegouwen richting het centrum van het land en dan over de provincie Antwerpen. Op al die plaatsen heeft de brandweer heel veel interventies uitgevoerd. Voor blikseminslagen, ondergelopen straten en afgebroken takken. Tientallen evenementen zijn afgelast of stopten vroeger. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse basissen in Bahrein en in Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schondt Iran het tijdelijke akkoord dat de 2 landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. In Frankrijk zijn er sinds woensdag ongeveer 1000 doden meer geregistreerd dan normaal. Dat meldt het Franse Agentschap voor Volksgezondheid. Oorzaak is vooral de hittegolf in het land. Vooral 65-plussers zijn getroffen. Het aantal mensen dat thuis is gestorven is bovendien met 40% gestegen. Het gaat om voorlopige cijfers, het werkelijke aantal zal nog oplopen. Hitte wordt wel eens een stille doder genoemd, omdat het maar zelden als doodsoorzaak wordt aangeduid. De Nederlandse shorttracker Sven Roes wordt vermist. Volgens de Nederlandse politie is sinds gisteravond niets meer van hem vernomen. Hij is het laatst gesignaleerd aan een tankstation. De Nederlandse Schaatsbond houdt contact met zijn familie. Sven Roes is 26 jaar. Hij nam deel aan de Olympische Winterspelen van 2022. Hij raakte daarna geblesseerd aan zijn heup en won vorig jaar na een lange revalidatie EK Zilver op de 1500 meter. Zonnig, later meer wolken met kans op een bui bij maximaal 32 graden vandaag. De volgende dagen zijn overwegend droog. Zon en wolken wisselen elkaar af dan bij aangename zomertemperaturen tot 26 graden.

reclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Christian Brizet.

0: Ja, dit klinkt best ook wel heel zomers. Deze van Phil Fearn en Galaxy. Het is net 3 uur geweest. Het komende uur gaan we onder meer even kijken welke beroemdheden er allemaal jarig zijn vandaag.
1: Ik

Hij zong eigenlijk oorspronkelijk in het Italiaans. En dat is een grote hit natuurlijk met Dromen zijn bedrog, Marco Borsato. En deze Vrij zijn. Er is vandaag nog even puffen en zweten, nog even volhouden. Maar vanaf morgen zakken de temperaturen. Ja, de brandweer heeft vannacht ook de handen vol gehad aan dat onweer. Dit is nog de Steve Miller Band en Rockin' Me.

Dat is nog eens muziek met de grote M, deze van Santana. Zo dadelijk weet je alles wat er hier in de regio te doen is met onze lokale agenda. En ik heb nog deze van Bazaar, Nacht in Amsterdam. Ik vraag...

Van donderdag 11 juni tot en met zondag 5 juli, gespreid over 3 weken, zijn er geweldige openluchtshows op het podium van de Casino Kiosk in de Stationsstraat in Sint-Niklaas. Gezelligheid is het codewoord tijdens Great Gigs in the Park. Want voor elke concertavond worden slechts 700 tickets aangeboden. Je vindt alle info op decasino.be. Van zaterdag 4 juli tot en met maandag 21 juli strijkt de zomervoor neer op de Grote Markt in Sint-Niklaas. Hier kan je naar hartelust uitleven op de verschillende attracties en genieten van heerlijk kermislekkernijen. Tijdens de zomervoor organiseert de stad ook dit jaar een prikkelarm moment. En dat is op maandag 13 juli vanaf 3 uur tot 6 uur. Het centrum van Sint-Niklaas bruist deze zomer. Op zaterdag 27 juni, 18 juli en 22 augustus wordt de Grote Markt een sfeervolle ontmoetingsplek waar je kunt rondkuieren, proeven en genieten. In de Stationsstraat snuister je dan tussen unieke brokante vondsten en op het Stationsplein vind je een gezellige rommelmarkt. Alle info is te vinden via www.ontdeksintniklaas.be.

Welke beroemdheden zijn er jarig vandaag? Wel, Elon Musk is jarig. Dat is een Zuid-Afrikaans-Canadees-Amerikaans ondernemer. Die wordt er 55 vandaag. En dan ook nog Mel Brooks. Die wordt er vandaag 100.

Het nieuws, dat komt er zo aan om 4 uur. En daarna is er nog veel meer uiteraard. Ik heb nog deze zangeres tot het zover is. Mylène Farmer. Heel graag tot zo dadelijk.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Aarschot in Vlaams-Brabant is een jongeman van 24 overleden na hartfalen. Dat gebeurde na een zwempartij in een privézwembad. Het parket bevestigt het nieuws. Na onderzoek door een wetsdokter is er geen vermoeden van een misdrijf. Er zijn nu 4 minderjarigen opgepakt voor de steekpartij van vorige week aan het station van Sint-Niklaas. Daarbij raakten 2 jongeren gewond. De vermoedelijke daders zijn geïdentificeerd aan de hand van camerabeelden. Het gaat om zeer jonge jongens, allen inwoners van Antwerpen. Sommigen zouden al bekend zijn bij het gerecht. Op een industrieterrein in Londerzeel in Vlaams-Brabant woedt een zware brand bij een bedrijf dat transportbanden maakt. De donkere rookpluimen waren tot ver in de omgeving te zien. Er vielen geen gewonden, maar het vuur blijkt hardnekkig. De brandweer zette heel wat extra middelen in en had versterking nodig, omdat vlakbij in Grimbergen tegelijkertijd brand uitbrak in een garage. In een buitenwijk van Nancy in Frankrijk zijn 11 mensen gestorven bij een crash met een privévliegtuig. Alle inzittenden kwamen om. Het gaat naast de piloot om 5 instructeurs en een team van 5 verpleegkundigen die voor het eerst een parachutesprong zouden gaan maken. Het vliegtuig stortte al neer kort na het opstijgen. Wat er precies is fout gelopen is nog onduidelijk. Shari Bosuyt is in Braschaat nationaal kampioen wielrennen geworden. Ze spurte sneller dan Lotte Kopecky. Voormalig schaatster Sandrien Tas was derde, net als in het tijdrijden vrijdag. Anna van der Aarde, nichtje van voormalig wielerkampioen Erik, finishte vierde. En na enkele verloren finales heeft Sisu Berghs nu toch zijn eerste ATP-tennistoernooi gewonnen. Op het gras van Eastbourne klopte hij de Fransman Hugo Humbert in 3 sets. Morgen start op gras in diezelfde regio het Grand Slam-toernooi van Wimbledon. Berghs speelt daar dinsdag en trof bij de loting, vreemd genoeg, opnieuw diezelfde Franse tegenstander. Alweer erg zonnig en warm, 24 graden aan zee, 30 in het centrum, 33 in de Kempen. Mogelijk straks een onweersbui, al is die kans groter voor Wallonië dan voor Vlaanderen. Woensdag gaan we weer naar code groen en zou de hittegolf voorbij zijn.
2: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03-777-68-16.
3: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
0: Radioreclame, bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Christian

prachtige hit. Hè? All I Need Is A Miracle van Mike and the Mechanics. Nog een uur ben ik hier op deze zondag. En daarna is het de beurt aan Sandra. Driving.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Morgen is het de voorlaatste dag van de maand juni. Dan gaat de zon opkomen om 5:33 en gaat weer onder om 1 minuut over 10 s'avonds. En morgen is het 16:28 daglicht.

0: Voedzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voedverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voedverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voedverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voedzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voedzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
2: Radio Land van Waas.
3: De nummer 1 in hits en classics. Dit is

Straks gaan we het ook nog even hebben over het weer. De dagrecords. Dan gaan we eens kijken of het ook zo warm was in een bepaald jaar. Ik heb nog deze van Maxime en Babette.

Ik heb voor jou de weerrecords in ons land. Er was vandaag de laagste minimumtemperatuur, namelijk 5,7 graden. En dat in 1925. En de hoogste maximumtemperatuur die bedroeg vandaag toch ook 34,7 graden. En dat is wel vrij lang geleden. En dat in 1947.

En zo is het bijna 5 uur geworden op deze warme zondagnamiddag. Sandra is er dadelijk ook weer. Ik zou zeggen, graag tot de volgende.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Aarschot in Vlaams-Brabant is een jonge man van 24 overleden na hartfalen. Dat gebeurde na een zwempartij in een privézwembad. Het parket bevestigt het nieuws. Na onderzoek door een wetsdokter is er geen vermoeden van een misdrijf. Er zijn nu 4 minderjarigen opgepakt voor de steekpartij van vorige week aan het station van Sint-Niklaas. Daarbij raakten 2 jongeren gewond. De vermoedelijke daders zijn geïdentificeerd aan de hand van camerabeelden. Het gaat om zeer jonge jongens, allen inwoners van Antwerpen. Sommigen zouden al bekend zijn bij het gerecht. Op een industrieterrein in Londerzeel in Vlaams-Brabant woedt een zware brand bij een bedrijf dat transportbanden maakt. De donkere rookpluimen waren tot ver in de omgeving te zien. Er vielen geen gewonden, maar het vuur blijkt hardnekkig. De brandweer zette heel wat extra middelen in en had versterking nodig, omdat vlakbij in Grimbergen tegelijkertijd brand uitbrak in een garage. In een buitenwijk van Nancy in Frankrijk zijn 11 mensen gestorven bij een crash met een privévliegtuig. Alle inzittenden kwamen om. Het gaat naast de piloot om 5 instructeurs en een team van 5 verpleegkundigen die voor het eerst een parachutesprong zouden gaan maken. Het vliegtuig stortte al neer kort na het opstijgen. Wat er precies is fout gelopen is nog onduidelijk. Shari Bosuyt is in Braschaat nationaal kampioen wielrennen geworden. Ze spurte sneller dan Lotte Kopecky. Voormalig schaatster Sandrine Tas was derde, net als in het tijdrijden vrijdag. Anna van der Aarde, nichtje van voormalig wielerkampioen Erik, finishte vierde. En na enkele verloren finales heeft Sisu Berghs nu toch zijn eerste ATP-tennistoernooi gewonnen. Op het gras van Eastbourne klopte hij de Fransman Hugo Humbert in 3 sets. Morgen start op gras in diezelfde regio het Grand Slam-toernooi van Wimbledon. Berghs speelt daar dinsdag en trof bij de loting, vreemd genoeg, opnieuw diezelfde Franse tegenstander. Alweer erg zonnig en warm, 24 graden aan zee, 30 in het centrum, 33 in de Kempen. Mogelijk straks een onweersbui, al is die kans groter voor Wallonië dan voor Vlaanderen. Woensdag gaan we weer naar code groen en zou de hittegolf voorbij zijn.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu
7: Sandra de Moor.
6: Dit is een nieuw uur. Radio Land van Waas.
8: Old School Classics.

Een fijne zondagavond allemaal en van harte welkom bij de Old School Classics. De laatste voor mij voor de zomerstop van juli en augustus. Mike en de Mechanics mochten alvast de aftrap geven met All I Need Is A Miracle. En volgens Darts is het momenteel aan het regenen in It's Raining. Ja, en daar zit ik nu toch wel een beetje op te wachten. Na de hitte die we de afgelopen weken allemaal hebben moeten trots

Afkomstig van het album S1, Cool and the Gang en Big Fun. Ik neem jullie nu mee naar de straat van New York eind jaren 70. Classy disco met een vlugge soul. Odyssey zet meteen de sfeer neer met Native New Yorker.

En het Theo scoorde hiermee in Frankrijk, Vlaanderen en Wallonië. No olvidarás. Mylène Farmer werd geboren in Canada. Ze groeide op in een Frans gezin en verhuisde op jonge leeftijd naar Frankrijk, waar ze haar carrière uitbouwde. Ze startte eerst als model en actrice en daarna brak zij door als zangeres. Pourvu qu'elle soit douce.

Een cover van de originele hit van The Temptations, Whispers met My Girl. Het volgende nummer van Elton John was een eerbetoon aan Marilyn Monroe met de iconische openingszin Goodbye Norma Jean. In 1997 werd het herschreven voor Princess Di, Candle in the Wind.

Britse soul en funk van de jaren 80, met een stem die je meteen herkent. Jackie Graham met haar dansbare hit Breaking Away. The Beautiful South was een Britse pop-rockgroep, opgericht in Hull in Engeland. En vanaf het begin viel de groep op door de catchy popmelodieën, gecombineerd met scherpe, ironische teksten. En een van hun grootste hits is ongetwijfeld Rotterdam or Anywhere.

0: ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse Gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.
4: The music sounds great. Dit is Land van Waas.
5: Ook in Lokeren longt de zomer. Je kan je opnieuw inschrijven voor de zomeravondtochten. Zo is er een welzijnswandeling, het oorlogsverleden van Lokeren, de Heirbrug en zijn molens, een beestige fietstocht en achter de schermen van de Lokerse feestweek. Inschrijven, dat kan je doen via visitlokeren.recreatex.be of bij Visit Lokeren op de Markt 15. Meer info op 09-235-31-05. Verspreid over de weekends van 4, 5, 10 en 12 juli vormt de Grote Markt in Sint-Niklaas het decor voor een reeks gratis concerten met een feestelijk aanbod voor een breed publiek. Op zaterdag 4 juli is daar onder andere Best of Belgium Beats, DJ Peter Lutz en ook Top Guns. En op zondag 5 juli de Party Kids, Zita, Belle Perez en ook nog DJ Funkhauser. Meer info op www.ontdeksintniklaas.be. Met 13 opvallende en kleurrijke buurtbudgetborden, verspreid over evenveel Lokerse buurten, geeft de stad Lokeren het startschot voor een nieuwe editie van het burgerparticipatieproject Buurtbudget Maak Lokeren Mee. In totaal is er €195.000 voorzien om ideeën van Lokeraars te realiseren en buurten nog aangenamer te maken. Tussen nu en eind augustus is er de brainstormperiode. Tussen 1 september en 31 december kunnen de projectideeën ingediend worden. Van 1 maart tot 30 april volgend jaar kan je stemmen op je favoriete buurtproject. En tussen juni volgend jaar en september 28 is er de uitvoeringsperiode voor het gewonnen buurtproject. Alle info vind je op denkmee.lokeren.be.

Dit bereikte de UK dance charts en was vooral populair in clubs. Tell Me Why van Bobby Womack. En ik ben altijd super blij als ik een beetje country music mag aankondigen. Jolene van de immer goedgezinde Dolly Parton. Jolene.

S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Buivelderstraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Aarschot in Vlaams-Brabant is een jongeman van 24 overleden na hartfalen. Dat gebeurde na een zwempartij in een privézwembad. Het parket bevestigt het nieuws. Na onderzoek door een wetsdokter is er geen vermoeden van een misdrijf. Er zijn nu 4 minderjarigen opgepakt voor de steekpartij van vorige week aan het station van Sint-Niklaas. Daarbij raakten 2 jongeren gewond. De vermoedelijke daders zijn geïdentificeerd aan de hand van camerabeelden. Het gaat om zeer jonge jongens, allen inwoners van Antwerpen. Sommigen zouden al bekend zijn bij het gerecht. Op een industrieterrein in Londerzeel in Vlaams-Brabant woedt een zware brand bij een bedrijf dat transportbanden maakt. De donkere rookpluimen waren tot ver in de omgeving te zien. Er vielen geen gewonden, maar het vuur blijkt hardnekkig. De brandweer zette heel wat extra middelen in en had versterking nodig, omdat vlakbij in Grimbergen tegelijkertijd brand uitbrak in een garage. In een buitenwijk van Nancy in Frankrijk zijn 11 mensen gestorven bij een crash met een privévliegtuig. Alle inzittenden kwamen om. Het gaat naast de piloot om 5 instructeurs en een team van 5 verpleegkundigen die voor het eerst een parachutesprong zouden gaan maken. Het vliegtuig stortte al neer kort na het opstijgen. Wat er precies is fout gelopen is nog onduidelijk. Shari Bosuyt is in Brasschaat nationaal kampioen wielrennen geworden. Ze spurte sneller dan Lotte Kopecky. Voormalig schaatster Sandrine Tas was derde, net als in het tijdrijden vrijdag. Anna van der Aarde, nichtje van voormalig wielerkampioen Erik, finishte vierde. En na enkele verloren finales heeft Sisu Bergs nu toch zijn eerste ATP-tennistoernooi gewonnen. Op het gras van Eastbourne klopte hij de Fransman Hugo Humbert in 3 sets. Morgen start op gras in diezelfde regio het Grand Slam-toernooi van Wimbledon. Bergs speelt daar dinsdag en trof bij de loting, vreemd genoeg, opnieuw diezelfde Franse tegenstander. Alweer erg zonnig en warm, 24 graden aan zee, 30 in het centrum, 33 in de Kempen. Mogelijk straks een onweersbui, al is die kans groter voor Wallonië dan voor Vlaanderen. Woensdag gaan we weer naar code groen en zou de hittegolf voorbij zijn.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Rijnaarspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu
6: Sandra de Moor.
5: Dit is een nieuw uur. Radio Land van Waas.
7: Old School Classics.

afstemmen op Land van Waas. Van harte welkom dan bij het tweede uur van de Old School Classics. Tot 19 uur enkel de grootste hits uit jaren 70, 80 en 90. Fleetwood Mac mocht alvast beginnen met Family Man. We gaan even helemaal terug naar een Belgische klassieker met zonnige vibes. Een vlugge samba en bossa nova. Two Men Sound brengt je meteen naar het strand van Copacabana.

Hot Chocolate met It Started With A Kiss. Het volgende nummer van Sammy Davis Jr. werd oorspronkelijk geschreven voor de film Willy Wonka and the Chocolate Factory. Opvallend was dat Sammy Davis Jr. het nummer eerst niet wilde opnemen en dacht dat het zijn carrière zou schaden. Het tegendeel was waar. Het werd een mega hit. Candyman. Candy, gumdrops.

Het dansfenomeen van de jaren 90. Los del Rio met Macarena. Nicole McLeod is een Amerikaanse zangeres die vooral bekend werd in de jaren 80 met dance en R&B muziek. Haar grote doorbraak kwam in 86 met Don't You Want My Love.

Het nummer werd geschreven door Barry en Robin Gibb van de Bee Gees, die ook de backing vocals verzorgden. Promises van Barbara Streisand. We gaan over naar de Amerikaanse rock van de jaren 70 met de Steve Miller Band. Maakte deel uit van de San Francisco muziekscène samen met bands als Jefferson Airplane en Grateful Dead. Het werd een van de grootste hits en een echte classic rock anthem, Rockin' Me.

Milli Vanilli werd wereldberoemd met dit soort hits, maar later bleek dat ze niet zelf zongen op de opnames. Het waren studiomuzikanten. Girl, I'm Gonna Miss You was dat. Amina nam voor Frankrijk deel aan het Eurovisie Songfestival in 1991. Ze behaalde een gedeelde eerste plaats met Zweden met Le Dernier qui a parlé.

0: Voedzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voedverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voedverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voedverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voedzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voedzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: Radio Land van Waas.
2: Waasland, beste muziekmix.

R&B soul met dat vleugje funk. Typisch voor de mid-80s sound. Sherrick met Just Call. Undercover is een Britse dansgroep die vooral namaakte in de vroege jaren 90. Waar dancebeats en herkenbare melodieën samenkomen. Undercover geeft een klassieker een frisse clubsound. I Wanna Stay With You.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

Sarah Strand RB brengt pure energie met Dan's Little Sister. En ondertussen is het alweer bijna 19 uur geworden. Dat wil zeggen dat de laatste Old School Classics er bijna op zitten. Zometeen is er de zachte zijde, 2 uur non-stop muziek, samengesteld door Serge van Brakel. Pussycat komt nog langs met Smile, maar nu eerst nog ABBA met Chiquitita. Ik zeg graag tot in september.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: België stuurt een BIFAS-team naar Venezuela na de zware aardbevingen. Het team voor dringende hulp bij rampen zal er vooral voor zorgen dat mensen die nu dakloos zijn in een tent kunnen overnachten. Bij de aardbevingen zijn al bijna 1500 mensen overleden, maar nog tienduizenden zijn vermist. De hittegolf van de voorbije week heeft over heel Europa al meer dan 1300 mensen het leven gekost. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie hebben zo'n 150 miljoen mensen te maken met extreme temperaturen en blijven in meerdere landen scholen gesloten. Ook dit weekend zijn in Europese landen nieuwe warmterecords gebroken met temperaturen boven de 41 graden. In het Zuid-Franse Nice is een deelnemer aan de onofficiële Ironman omgekomen. De man botste tijdens het fietsen aan hoge snelheid tegen een motorrijder. De officiële Ironman was afgelast door de hittegolf en de overbelasting bij de hulpdiensten. Ondanks waarschuwingen van de politie besloten sommige atleten toch op eigen risico het parcours af te leggen. Rune Hergots is de nieuwe Belgisch kampioen wielrennen op de weg. De renner van UAE won na bijna 237 kilometer de sprint van een kopgroep met drie voor Jonas Ricard en Fabio van den Bossen. De topfavorieten onder wie Tim Merlier en Jasper Philipsen zaten al vroeg op achterstand. Hergots volgt ploegmaat Tim Welles op als Belgisch kampioen. En ultrasporter Mathieu Bonne heeft in Brugge een nieuw wereldrecord gevestigd in de 7-day pool swim. Na 7 dagen onafgebroken zwemmen legde hij 364,4 kilometer af. Een stuk beter dan het vorige record van 358 kilometer. Met de recordpoging zamelde hij ook geld in voor het kinderarmoedeproject Pelicano. Het blijft zacht met minima die niet onder de 19 graden duiken. Er is ook kans op onweer. Daarna een zonnige maandag en ook zacht 27 graden. De rest van de week een graad of 25 en afwisselend zon en wolken en kans op wat regen.
2: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
3: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
4: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
3: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
4: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
2: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
6: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
7: Soul Tracks, elke zaterdagavond. 3.

bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu de zachte zijde.

0: is Radioland van Baas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03 777 68 16.
2: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
0: Radioreclame, bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix, met nu de zachte zijde.

scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

0: Voedzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voedverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voedverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voedverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voedzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voedzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: Dit is Radio Land van Waas. De zaal.

geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
2: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
1: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
2: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
0: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop. Dit is

to sway with me, and we're gonna sing it together tonight.

Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Dit is een nieuw uur.
0: Radioland van Waas. Hits en classics, non-stop.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Dit is een nieuw uur.